0: don't worry.
1: It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy. I'm not worried.
2: Den echte uitspraak doen zondes. Resultaten aan interviewen. Aan natuurlijk emotionen.
3: Let's go, your victoire, vierde Mathieu Kokkelman.
4: 7-0, dat is echt voor
2: excited. Alles rondom de sport zu Lützeburg.
5: Goedenavond, am RTL Sport om zonden.
2: Om 7 uur 4 om journal, op de telly.